Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo. Oké! Okay.

Nou, een stuk. Ja, meer een energie schrijven. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een cover-version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké. Okay.

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!